Maar zie die, maar zak tier van uw piemen lagen. Een want is u makkoei, nou want is u teekoei. Manen, een leek even de lende, tjalo in hek dan beda. Maar pakket kasserij van ten lede ding, hak de wagiba, hide hem maga. Awang tongue in a kazi last serij van lemmy, nang loop hoko, hide de da. Zal, jangjilaga. Laadu da thari ga muktang tu shibong wangadu da Thak thak nik thok pada Sing chun gum phong na thalam bani hai Ima ibunga Ima ni karitam hong khang de Ima kaya kui re Ima koi re Ima ai talu ge da Talu soj da na Langu itong khalaga talaga